0: hat man heel veel. Wij weten zelf bij wie, maar men beschouwt dat niet als een vaste
1: sacrament.
0: Dat zijn wetenschappelijke punten, maar dat is, als men ruzie maakt, dan kijkt men altijd naar de verschilpunten.
1: Ik had nog een laatste vraag. De vroegere hulpbisschop die te keizer, hè? Ja. Is die niet begraven in de kathedraal of niet? Die niet begraven in de kathedraal?
0: Ik zal u het volgen. Keizer Jozef II heeft in navolging van Frankrijk gezegd: in kerken mag niemand nog begraven.
1: Ja, klopt.
0: Dus 4 bisschoppen van Gent en een hulpbisschop die zijn begraven op Mariakerken. Ja? Dan hulpbisschop de Kezel moet volgens, ik vermoed, zo'n 9 à 10 jaar gesproken hebben met Lefebvre. Om te vragen, kan dat niet in de valies? En uiteindelijk is er een wet gekomen en die wet zegt, in België heeft een bisschop het recht om in zijn kathedraal begraven te worden. En dus dan zijn die 4 bisschoppen en hulpbisschoppen naar hier gekomen. Maar hij sterft veel later. Hij heeft de plaats gekozen van zijn. Dus je gaat in de crypte en volledig rechts.
1: Volledig rechts.
0: U gaat in de crypte en volledig rechts, rechts, rechts, rechts. Een grote grafsteen en zo.